wereld weet niet wat ze moet en weet niet waar ze moet beginnen. Want vervlogen zijn de letters, zijn de woorden.

Hallo, lieve kinderen. Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat anders was.

0: in mijn huisje. Van adderhuid tot rattenkruid, wie lust er nog een slok?
1: Zeg, heks, slechte kok.

0: Au, sorry. Hey, maar dat ben ik helemaal niet.
1: Ezel, ben jij het niet zo?
2: Ik, hè? Nee hoor, echt niet.
3: Zeg, ik zie misschien niet meer zo goed op mijn oude dag. Maar ik hoor wel dat dat gesnurk ergens anders vandaan komt.

Dat gesnurk, lieve kinderen, dat bleek van een groot mens te zijn. Maar er kwamen nooit grote mensen in het sprookjesbos. Roodkapje en Klein Duimpje konden hun ogen niet geloven. Midden in het sprookjesbos lag er een echt mens te slapen. Al snel ging het grote nieuws het hele sprookjesbos door.

0: t-shirt, t-shirt, niet. Hij werkt met liefde en kaboutervlijt. Maar ook kaboutertijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.

0: Kijk, Moddel. Mama Hocus Pocus heeft echt van alles in haar keuken.
1: Ja.
0: Alles wat er in de taart moet. Lees maar voor.
1: Oh ja. Oké, ik pak het boek er even bij. Allereerst vleermuisboten en kruiden die geplukt zijn in de magische vallei bij maanlicht.
0: Pardon? Vleermuisboter?
1: Ja, dat staat er.
0: Oké, eens even kijken. Ja, heb eens.
1: En dan een pak drakenmeel.
0: Drakenmeel? Wat een vreemd recept, Moddel. Maar ja, goed. Kijk, hier staat zo'n pak. 1 pak drakenmeel.
1: En nu een rattenstaart.
0: Ja hoor.